0: Laten we dieper ingaan op het verhaal van de Europese pionier Konrad Adenauer. Adenauer werd geboren op 5 januari 1876 in het Duitse Keulen, in een nederig en hardwerkend katholiek gezin. Zijn politieke carrière begon toen hij trouwde met Emma Weyer, die uit een rijke en voorname Keulse familie kwam. 3 jaar na hun huwelijk werd hij de rechterhand van burgemeester Max Wallraff, de oom van zijn vrouw. Zijn professionele succes werd al snel overschaduwd door persoonlijke drama's. Zijn vrouw overleed in 1916 en liet hem met 3 kinderen achter. Hij zelf kreeg een ernstig auto-ongeluk en moest enkele maanden in het ziekenhuis verblijven. Ondanks deze tegenslagen ging zijn politieke carrière erop vooruit. Nadat de burgemeester van Keulen in 1917 staatssecretaris van Binnenlandse Zaken werd, werd Adenauer unaniem tot zijn opvolger verkozen. Zo werd hij de jongste burgemeester in Pruisen. 2 jaar later, in 1919, trouwde Adenauer met zijn tweede vrouw, August Zinzer. Ze kregen samen 5 kinderen, waarvan 1 kort na de geboorte overleed.
1: Konrad Adenauer werd een van de sterkste en meest vooraanstaande politieke figuren in Duitsland. Maar zijn republikeinse idealen, in combinatie met zijn federalistische en christelijke waarden, maakten hem onpopulair onder de tegenstanders van de Weimarrepubliek, van de communisten tot de nazi's. Toen de nazi's aan de macht kwamen in 1933, weigerde hij Keulen te versieren met hakenkruisen. Als gevolg daarvan werd hij onmiddellijk ontslagen als burgemeester en werd hij verbannen uit zijn geboortestad. In augustus 1944 werd Konrad Adenauer gearresteerd. Hij kon ontsnappen, maar in september werd hij alweer opgesloten in de Gestapo-gevangenis van Brauweiler. Dat was een berucht interneringskamp niet ver van Keulen, waar verschillende politieke gevangenen werden vastgehouden en gemarteld. De nazi's beschuldigden Adenauer ervan een tegenstander van het regime te zijn na een mislukte moordpoging op Hitler in juli 1944. Een paar maanden later, in november, werd hij vrijgelaten.
0: Na de Tweede Wereldoorlog kreeg Adenauer opnieuw te maken met een zwaar verlies. Zijn tweede vrouw overleed in maart 1948, maar niet veel later maakte hij nog een carrièresprong. In september 1948 werd Adenauer verkozen tot voorzitter van de parlementaire raad, die de grondwet van de Bondsrepubliek Duitsland moest opstellen. Hij richtte de CDU op, de Christendemocratische Unie, om protestantse en katholieke Duitsers samen te brengen. In 1949 werd hij de eerste kanselier van de Bondsrepubliek Duitsland. Konrad Adenauer was 73 jaar oud toen hij werd verkozen en was daarmee de oudste kanselier in de Duitse geschiedenis. Dat ambt bekleedde hij 14 jaar lang. Tijdens die periode richtte hij zich vooral op het creëren van een stabiele Duitse democratie, zodat de verschrikkingen van het Derde Rijk zich nooit meer zouden voordoen. Het was tijdens het mandaat van Adenauer dat West-Duitsland zich verzoende met zijn buurlanden en dat het lid werd van de Raad van Europa, de NAVO en de Organisatie voor Europese Economische Samenwerking. Op 9 mei 1950 legde Robert Schuman, de Franse minister van Buitenlandse Zaken, een verklaring af waarin hij voorstelde een Europese gemeenschap voor kool en staal op te richten. Adenauer was een groot voorstander van dat idee en van het verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, dat in 1957 werd ondertekend. Tijdens een bijeenkomst in het Franse Mes in juni 1966 wees hij op de voordelen ervan en zei hij:
2: "Wanneer het ons gelingt."
1: Als we erin slagen een organisatie op te richten, waardoor de Fransen kunnen zien wat er in Duitsland gebeurt op het gebied van staalproductie en steenkoolwinning, en de Duitsers ook kunnen volgen wat er in Frankrijk gebeurt, dan is deze wederzijdse controle de beste manier om op basis van vertrouwen aan politiek te doen.
2: Vertrouwen gründet.

0: Buitenlands beleid was Adenauers grootste talent. Na zijn ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij ervan overtuigd dat eenheid de enige weg is naar duurzame vrede en stabiliteit in Europa. In 1963 ondertekenden Frankrijk en Duitsland het Élysée-verdrag, ook wel het Verdrag van de Vriendschap genoemd. Dit was een mijlpaal na een eeuw van vijandigheid. Het verdrag weerspiegelde de politieke strategie van Adenauer en zijn visie op de rol van Duitsland binnen Europa.
1: Hoewel Adenauer een voorvechter van eenheid en een speelfiguur in de Frans-Duitse verzoening was, was zijn eigen land verdeeld. Alsof dat nog niet erg genoeg was, werd in 1961 de Berlijnse Muur gebouwd, enkele weken voor de federale verkiezingen. Maar ondanks alle politieke spanningen rond de bouw van de Berlijnse Muur, wist Konrad Adenauer toch voor de vierde keer de federale verkiezingen te winnen, in een coalitie van de Christendemocratische Unie en de Vrije Democratische Partij, de FDP. Hij maakte de helft van zijn mandaat af, zoals overeengekomen, en nam ontslag in 1963. 3 jaar later, op 90-jarige leeftijd, trad hij ook af als federaal voorzitter van de CDU. Hiermee zette hij een punt achter zijn lange politieke carrière.
0: Konrad Adenauer, bijgenaamd Der Alte of De Oude, overleed op 19 april 1967. Hij was 91. Wereldwijd werd hij geëerd als de politicus aan wie de Duitsers hun vrijheid, welvaart en sociale zekerheid te danken hadden. Hij had een enorme invloed op de vorming van het Europa waarin we nu leven. Walter Hals

0: staat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Een ander voorbeeld zijn de ongerepte oerbossen van de Karpaten, die verspreid zijn over Oekraïne, Roemenië en Slowakije. Deze uitgestrekte eeuwenoude bossen behoren tot de grootste ongeschonden wouden van de gematigde klimaatzone in Europa. Ze bieden een habitat voor enkele van de meest iconische wilde soorten op het continent, waaronder beren, linksen en wolven. Het Nationaal Park Kalkalpen in Oostenrijk is een ander opvallend voorbeeld van een oerbos dat door de EU wordt beschermd. Dit park in de Alpen is de thuisbasis van het grootste beschermde natuurgebied van Oostenrijk en omvat oeroude beukenbossen. Het is een veilige haven voor zeldzame soorten zoals linksen, spechten en uilen. Al deze oerbossen zijn van enorm ecologisch belang en genieten dan ook bescherming van UNESCO en de EU. Toch worden ze nog steeds geconfronteerd met ernstige bedreigingen, vooral door grootschalige illegale houtkap, klimaatverandering en overtoerisme. Oerbossen zijn onvervangbaar en dus is de bescherming ervan een topprioriteit voor de Europese Unie. In de loop der jaren heeft de EU een reeks beleidsmaatregelen, strategieën en rechtskaders ontwikkeld om deze ecosystemen voor de volgende generaties te beschermen. Laten we die even onder de loep nemen. Een van de belangrijkste initiatieven is het Natura 2000-netwerk, het grootste gecoördineerde netwerk van beschermde gebieden in de EU. Het omvat zowel land- als zeegebieden en het bos van Białowieża en delen van de Karpatenbossen maken deel uit van dit netwerk. Het doel van Natura 2000 is de natuur te beschermen en ervoor te zorgen dat natuurlijke hulpbronnen op een duurzame manier worden gebruikt. In het kader van de Europese Green Deal heeft de EU de biodiversiteitsstrategie voor 2030 opgezet. Daarin zijn ambitieuze doelstellingen vastgesteld om het biodiversiteitsverlies een halt toe te roepen en de natuurlijke habitats van Europa te beschermen. Een van de belangrijkste engagementen binnen deze strategie is de verregaande bescherming van alle resterende oerbossen in de EU. Dit betekent dat deze bossen ongemoeid moeten worden gelaten. Dat wil zeggen, geen houtkap, geen ontwikkeling van infrastructuur en geen menselijke inmenging die het ecologische evenwicht zou kunnen schaden. Daarnaast bevat de strategie de doelstelling om voor eind 2030 tenminste 3 miljard bomen te planten en zo aangetaste ecosystemen te herstellen en de bosbedekking te verbeteren. Maar het is niet zomaar een kwestie van bomen planten. Het gaat om de juiste bomen op de juiste plaats. Alleen zo dragen deze inspanningen bij aan een grotere biodiversiteit en een betere aanpassing aan de klimaatverandering. In juli 2021 heeft de Europese Commissie de EU-bosstrategie voor 2030 aangenomen. Deze vormt een aanvulling op de biodiversiteitsstrategie en is gericht op het duurzame beheer en herstel van bossen. Het doel is de bossen in de EU beter bestand te maken tegen klimaatverandering en praktijken te bevorderen waar zowel het milieu als de lokale gemeenschappen baat bij hebben. Denk daarbij aan de ondersteuning van duurzaam bosbeheer om economische behoeften in evenwicht te brengen met milieubehoud of de promotie van houtproducten uit duurzaam beheerde bossen waarbij oeroude ecosystemen worden beschermd. Een andere methode is de bevordering van alternatieve economische activiteiten als ecotourisme of de productie van andere goederen dan hout, zoals honing of geneeskrachtige planten. Zulke activiteiten kunnen een duurzaam inkomen bieden zonder de bossen te beschadigen. Verder erkent de EU met haar bosstrategie voor 2030 hoe belangrijk het is de gezondheid van bossen te monitoren en er verslag over uit te brengen. Om deze inspanningen te ondersteunen, werkt de EU aan een wet om een kader op te stellen voor de observatie van bossen. Dankzij zo'n kader zouden gegevens over de gezondheid van bossen, biodiversiteit en beheerpraktijken consequent kunnen worden verzameld en gedeeld tussen de EU-landen, waardoor betere beleidsbeslissingen mogelijk worden. Het is onmogelijk om oude bossen doeltreffend te beschermen zonder stevige financiële investeringen. De EU heeft dan ook een aantal financieringsmechanismen in het leven geroepen om de behoudsinspanningen te ondersteunen. Het voornaamste financieringsinitiatief van de EU voor klimaatactie en het milieu is het LIFE-programma. Sinds 1992 werden via LIFE meer dan 5500 projecten in de hele EU gefinancierd. Daarbij lag de nadruk op biodiversiteit, natuurherstel en aanpassing aan de klimaatverandering. Wat oerbossen betreft gaan er dankzij LIFE middelen naar initiatieven die gericht zijn op het herstel van aangetaste bosecosystemen, de verbetering van de biodiversiteit, de bestrijding van bedreigingen zoals illegale houtkap, bosbranden en invasieve soorten en de ondersteuning van onderzoek en innovatie op het gebied van duurzaam bosbeheer. Een ander belangrijk financieringsinstrument is het gemeenschappelijk landbouwbeleid, of GLB. Hoewel het GLB in de eerste plaats voor landbouw bedoeld is, biedt het ook financiële steun voor boslandbouw, een praktijk voor duurzaam landgebruik waarbij bomen worden geïntegreerd in landbouwlandschappen. Deze aanpak helpt niet alleen de biodiversiteit te vergroten, maar draagt ook bij aan een verbeterde bodemkwaliteit en beter waterbeheer. Met de GLB-fondsen voor plattelandsontwikkeling worden boseigenaren ook aangemoedigd om duurzame bosbeheerpraktijken toe te passen en te investeren in acties ter voorkoming van ontbossing en ter bevordering van de biodiversiteit. Zo is er financiering beschikbaar voor het planten van inheemse soorten, de bestrijding van plagen en het herstel van aangetaste bosgebieden. Tot slot is er nog het Horizon Europa-programma van de EU. Horizon Europa is gericht op onderzoek en innovatie en biedt financiering voor projecten die bedoeld zijn om bosecosystemen te verbeteren en het begrip ervan te vergroten. Deze projecten omvatten onder meer studies over de gevolgen van klimaatverandering op oude bossen, de ontwikkeling van innovatieve bosbeheertechnieken en de bevordering van de wetenschap van biodiversiteitsbehoud. De bescherming van de Europese bossen is niet alleen een verantwoordelijkheid van de afzonderlijke EU-landen, het is een engagement op EU-niveau. Het Europees Parlement speelt hierbij een centrale rol als sterke voorvechter van het behoud van oerbossen. Het parlement heeft een aanzienlijke stempel gedrukt op de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030, waarin de ambitieuze doelstelling is vastgelegd om alle resterende oerbossen in de EU in hoge mate te beschermen. De parlementsleden hebben ook opgeroepen tot de bevordering van duurzame bosbouwpraktijken om grootschalige ontbossing te voorkomen. In april 2023 heeft het parlement regels aangenomen om erop toe te zien dat goederen die in de EU worden ingevoerd nergens ter wereld hebben bijgedragen aan ontbossing of de achteruitgang van bossen. In december 2024 zou de ontbossingswet van kracht worden, maar de toepassing ervan is met een jaar uitgesteld om bedrijven de kans te bieden aanpassingen door te voeren. In februari 2024 steunden de leden van het Europees Parlement een nieuwe wet waardoor alle EU-landen verplicht werden zich in te zetten voor het herstel van natuurlijke habitats. Naast zijn wetgevende werk houdt het Europees Parlement nauwlettend toezicht op de uitvoering van het bosbehoudsbeleid. De Commissie Milieubeheer van het Parlement beoordeelt regelmatig de vooruitgang, zodat beschermingsmaatregelen worden vertaald in echte actie. Financiering is onmisbaar. En dus heeft het parlement zich volop ingezet om financiële steun te verkrijgen voor de bescherming van de biodiversiteit. De parlementsleden hebben aangedrongen op meer investeringen in natuurbehoud via EU-programma's zoals LIFE, Horizon Europa en het gemeenschappelijk landbouwbeleid. De EU blijft maatregelen nemen om oerbossen te beschermen, zodat deze zeldzame ecosystemen onaangetast blijven en we van hun essentiële milieuvoordelen kunnen blijven genieten. Want natuurbescherming gaat niet alleen over behoud. Het is ook een manier om onze toekomst veilig te stellen. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
1: Atenção a todos os jovens criadores, intérpretes, realizadores e escritores. Este podcast é para ti. Queres saber como a União Europeia te pode ajudar a concretizar a tua criação artística? Então deves explorar o Programa Europa Criativa, que visa fomentar a criatividade na União Europeia. Com um orçamento de quase 2,5 mil milhões de euros, o Programa Europa Criativa tem por objetivo proteger, desenvolver e promover a diversidade cultural e o património europeu. O programa está a ajudar os setores culturais e criativos a recuperar da crise provocada pela Covid-19, nomeadamente o setor audiovisual, intensificando os seus esforços para se tornarem mais inclusivos, mais digitais e mais ecológicos. Assim, quer pintes em Paris, componhas em Kaunas ou coreografes em Copenhaga, o Europa Criativa é o programa certo para ti. Como funciona então na prática? O Programa Europa Criativa é composto por três vertentes principais, a vertente mídia, a vertente cultura e a vertente intersetorial. Vamos distingui-las. Em primeiro lugar, analisemos a vertente mídia, que apoia as indústrias cinematográfica e audiovisual europeia em todas as fases. Em anos anteriores, por exemplo, disponibilizou-se financiamento para reforçar as capacidades, bem como apoio à formação de profissionais do setor audiovisual, através da Oficina Livre de Cinema de Primavera, em Cracóvia. A Vertente Mídia apoiou também festivais de cinema como o Indie Lisboa, Festival Internacional de Cinema, e o Cinedoc Tbilisi, Festival Internacional de Cinema Documental. A Vertente Mídia promove projetos com uma dimensão europeia destinados a fomentar a cooperação internacional, a mobilidade e a expansão para mercados internacionais. Além disso, o programa coloca a tónica na utilização de novas tecnologias e iniciativas para tornar as indústrias audiovisuais europeias mais ecológicas. Se for estudante de cinema, criador de videojogos ou argumentista, a Vertente Mídia pode ajudar a levar as tuas histórias a um público mais vasto e ainda mais longe. A Vertente Mídia subdivide-se em 4 polos de financiamento: conteúdos, empresarial, público e apoio às políticas. O polo relativo aos conteúdos centra-se em iniciativas que promovem a cooperação transfronteiriça entre produtores e criadores de conteúdos. Estimula também a inovação ao nível dos conteúdos, dos modelos empresariais e da tecnologia. Apoia coproduções e o desenvolvimento de múltiplos projetos, incluindo conteúdos televisivos e online, videojogos e experiências imersivas. O polo empresarial promove a inovação das empresas, o talento e o potencial de crescimento da indústria audiovisual na Europa. As iniciativas no âmbito deste polo visam intensificar a aprendizagem e partilha de conhecimentos para permitir que a indústria transponha as fronteiras nacionais. Todos os anos dá formação a mais de 2.400 profissionais, com atividades que se centram fortemente na promoção de conhecimentos especializados em mentoria, bem como em competências digitais e ecológicas. Entretanto, a Vertente Mídia apoia anualmente a distribuição de mais de 300 obras audiovisuais fora dos seus países de origem. O terceiro polo diz respeito às formas inovadoras de dialogar com o público, em especial os espectadores mais jovens. A crise da Covid-19 provocou uma transição significativa das salas de cinema para as plataformas digitais. O polo dedicado ao público está a ajudar a indústria audiovisual a tirar partido das oportunidades oferecidas pela transição digital. Visa aumentar o público nas salas de cinema e numa série de plataformas, bem como acompanhar os seus hábitos como espectadores. Este polo inclui iniciativas para a educação cinematográfica, a legendagem de conteúdos culturais e as redes de cinemas europeus. Por último, o polo de apoio às políticas assegura a existência de uma abordagem política comum em todos os Estados-membros. Este objetivo é alcançado através do diálogo regulamentar, de análise do ecossistema audiovisual e das tendências do mercado, de consultas com as partes interessadas e de atividades de sensibilização. A segunda vertente, cultura, abrange todos os setores culturais e criativos, com exceção dos setores audiovisual e cinematográfico. Inclui música, literatura, arquitetura, turismo cultural, bem como artes de espetáculo e artes visuais. Essencialmente, oferece financiamento para projetos colaborativos entre países. Assim, se estudares teatro em Trieste e quiseres colaborar com colegas artistas em Atenas ou Artos, esta vertente do Europa Criativa é para ti. A Vertente Cultura organiza iniciativas especiais para recompensar a excelência e a criatividade, tais como os prémios de literatura, música, arquitetura, etc. Um elemento estimulante da Vertente Cultura é o facto de apoiar programas de mobilidade. Assim, podes obter ajuda para viajar e trabalhar no estrangeiro, alargar o teu alcance a novos públicos e aprender com os teus pares. O programa Cultura Move a Europa oferece excelentes oportunidades para o fazer. É uma iniciativa que oferece subvenções de mobilidade a artistas e profissionais da área da cultura nos 40 países do Programa Europa Criativa. Encara-o como um Erasmus cultural, viagens, residências e colaborações únicas. Eis o que salientou Kitty Laurie, chefe conjunta do Serviço Europa Criativa na Irlanda, sobre as oportunidades que o programa A Cultura Move a Europa tem para oferecer.
2: If you want to develop your...
3: Se quiser desenvolver a sua atividade artística ou o seu trabalho enquanto organização a nível internacional ou europeu, trata-se de um excelente instrumento, pois pode ser utilizado para testar parcerias ou modelos. Há quem faça uma pequena residência ou uma visita. É muito flexível e acarreta pouquíssimos riscos. Se quiser desenvolver o seu trabalho nesse domínio, este pode ser um bom ponto de partida.
2: This can be a good starting point.
1: A terceira vertente é a intersetorial. Trata-se da inovação, da colaboração entre disciplinas e da adaptação à era digital. Com iniciativas como os Laboratórios de Inovação Criativa, o seu objetivo é ajudar os setores culturais e criativos a enfrentar desafios comuns e a encontrar soluções inovadoras. Para tal, financia projetos que combinam a criatividade com a tecnologia ou que associam diferentes formas de arte. Por exemplo, se o teu trabalho combinar teatro e realidade virtual, inteligência artificial e música, ou videojogos e literatura, este programa pode apoiar o teu projeto criativo. Nesse caso, como podes participar? Quer sejas estudante, jovem criador ou profissional artístico, há três coisas que podes fazer. Primeiro, manter-te ao corrente e explorar os convites à apresentação de propostas. A Agência de Execução Europeia da Educação e da Cultura publica regularmente convites à apresentação de propostas online. Estão abertos a pessoas individuais, grupos e organizações e podes encontrar todas as informações necessárias para a próxima oportunidade de concretizar as tuas ideias. Segundo, estabelecer ligações. O Serviço Europa Criativa em Portugal pode ajudar-te a compreender os critérios, a apresentar uma candidatura forte e a fazer parte de uma rede de potenciais parceiros que se estende por toda a Europa. Terceiro, atrever-te a sonhar mais alto. O Programa Europa Criativa consiste em pensar fora da caixa e em ser original. Quer o teu trabalho desafie normas, atravesse fronteiras ou interligue comunidades, este é o local ideal para o fazer. Em 2024, quando questionada pela Associação Sem Fins Lucrativos Fedora sobre o contributo do programa para garantir à próxima geração um futuro melhor, Judith Widcock, chefe da Unidade Europa Criativa da Comissão Europeia, declarou:
4: We first spoke about the mission.
3: Começámos por falar da missão do programa e expliquei que era para preservar o nosso património. Assim, estamos a trabalhar não só para o preservar, mas penso que, mais importante ainda, estamos a trabalhar para o nosso futuro. A cultura é o nosso ADN comum e creio que utilizar o nosso património e dar-lhe novas expressões e um novo significado é extremamente importante para a próxima geração.
4: I think it's extremely important for the next generation.
1: O Programa Europa Criativa é mais do que um mero financiamento. É uma afirmação de que a cultura é importante, de que a tua voz tem valor e de que a Europa está a investir no seu futuro criativo. Trata-se de desenvolver os talentos, proteger a diversidade cultural e ajudar as ideias criativas a prosperar além fronteiras. Assim, se estás a desenhar, escrever, cantar ou programar a tua próxima obra-prima, fica a saber que fazes parte de uma comunidade de criadores que se estende por toda a Europa. E a União Europeia está pronta para te apoiar. Para mais informações, visita o sítio web oficial do Europa Criativa ou dirige-te ao Serviço Europa Criativa mais perto de ti. A próxima oportunidade pode estar ao virar da esquina. Este podcast foi-te apresentado pela Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.